Soms vroeg hij mijn tas, later als een dag naar zee. Niks bijzonders, maar als hij eens weer

0: Hij is wel een beetje stout eigenlijk, maar...
1: Radio Retrowelle. Schlager, Oldies, Eurovision.